0: Kleer Meubelmaatskappy verkoop net produkte. Maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
3: What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of

0: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie.

Radio. Een Afrikaanse boere en geleerd door my pa, dat's my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes gehoor, het sy wen of verloor.

jouw plannen heeft nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oh man, die sporen wat je achterlaat, die woorden wat jouw mond verlaat.

de koop vrij nou op. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond zo leeg loop, en woorde waar die wijzes deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bieren tussen bieren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troep. Hoe lang moet die mensen wacht, voor een man in de bakken plaats zal maken. Ja, jij stapt in die straten, maar jou heren alles toegemaakt. Jou plannen het nou opgeraakt, jou beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, hou maar, die sporen wat je achterlaat, die woorden wat jouw mond verlaat, die praat blij meestal praat. Het is tijd voor plannen, maar...

0: meer leer.
1: Prachtig advies. Stem. Goed. Mijn is alweer voor mijn 4-jarige zelf. Okay. Meneer mama, meer papa of zoiets. Ik weet het.
0: Dit is weird.
2: So, jij hebt die piece uitgedenkt, maar jij hebt niet gedacht aan wat advies is.
1: Nee, maar goed luck op je speelgrond volgend. Elijah, prot met jou. Als ik golf wat om chase, man. So, hij is een beetje bezig.
2: Ik zie.
1: Ja.
2: Well, good luck with that.
1: Dan do it.
2: Stuur vir ons deur. Raad aan jou jonger self. Dink aan jouself toe jy jou kinders se ouderdom was. Ons gaan nie goed versamel as ek sê ons bedoel ek Jolandi. En dan gaan ons Dinsdag op jeugdag al hierdie lekker goed uitspeel. Okay, is jy happy?
1: Oef.
2: Is dit wat mis loop?
1: Jy het 'n lang naweek wat vir jou voorlê, Jolas.
0: Blykbaar het ek mos nou weer werk as julle tweetjies begin dink.
1: Ja. Okay.
2: Vliegtuig is oor. Is nog vliegtuig is oor.
0: Die Boeing is oor, maak hom oop.
2: Trap die prop. En hier is nog goeie advies.
0: Wat?
2: Geniet die klein dingetjies.
0: In die lewe.
2: All the small things, hè. Nee.

0: En dan moet ek vir jou sê, ongeluk en twee ingaande voor Jake's Gerwel. Al die bane is oop, geen vertragings nie. En dan, dis wat ek vir jou het, kan jy glo, op 'n Vrydag. Enige probleme wat jy teekom, stuur het gerus deur na 074-2989.
1: Afskop verkeer.
2: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Populeurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame procureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Populeurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Procureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Cape Foods is jou eenstop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods' vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
4: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
5: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Vidulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.

Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, Ja, ek stem 100% saam met daai een. When I'm without you, I'm soaked in we. Klaarblyklik, dit is een van daai dinge. Dan die volgende een wat ek vir het is Like the Desert Miss the Rain. En dit is, die obviously, die lirieke is I miss you like the desert misses the rain. And I miss you like the desert miss the rain. And I miss you, mense hoor. And I miss you like the desert miss Lorraine. Nou, ons weet, Lorraine maak haar opkoms in baie, baie liedjies.

0: Shabuzi met Born to Die. Kijk, als dit jou niet in vrijdag bij je krijg, dan weet ik niet wat zal, nee. Jij is op ook radio samen met mij tot en met 2 uur toe dan als de tijd van Hendrik Triple H Deploy. Maar ik lach nou zo lekker voor jullie en is zo lekker om samen met jullie te kijken over die verwarrende lirieke. Ik heb de laatste een voor jou en oh, mijn hart krijg zeer om daarin te doen. Het is een van mijn ginseling liedjes, Green Day, Time of Your Life. Maar voordat ons bij hem komt.
1: Hi, Bok Radio, het is radio zo van Dubbeville. Ik heb voor baie jaren gehoord Messing in the Bathroom voor Message in a Bottle.
0: Oeh.
1: Baie jaren. Ik hoor het nog.
0: Messing in the Bathroom. Dus wat is dat eindelijk ook? Van Aussie, IC, CCR. Aussie.
2: Jong, ik woon hier ook voor mensen gehoor nie, ook maar is...
0: Lekker lachen voor jezelf.
2: Je is met een linkerbein en een rechterbein en dan sien jy een prinkie pink, maar die ander ou sien het blauw.
0: Mm.
2: Dan woon ik of mensen gehoor nie, ook maar so sê.
0: Is moeilijk.
2: Ach, maar dit is nou eindelijk een baie simpel een. Maar
0: nee, is ie?
2: Al die tye gedink, hulle sing, wie se kind is jy? Die koorgedeelte het ek gehoor, soet lamoen, soet lamoen. En ek sing soet lamoen, soet lamoen. En ons is by woensdagaand, gaan ons na pap toe, en dan kan jy een liedjie aanvra.
0: Ja.
2: En speel hulle dit vir jou, en ek het geval vir soet lamoen. En hulle het nie geweet waarvan ek dood nie. Toe sal ek nou uitvind, maar hulle sing, soek moeilikheid. Nou ja, dit is ek maar my linkerbrein oor wat dit gehoor het.
0: Volgende keer.
2: Lekker dankie, bye.
0: I love it, die volgende keer ek vir iemand sê, as hulle moeilikheid soek met my, gaan ek sê, hey, soek jy lemoen, hier is ons vir jou lemoen, kry vir jou lemoen. Dan is...
3: En met Zansonik is een monitor.
0: Mm.
3: Ek kan sweer, as die duivel my weer oppiep, maar ek is doodseker is nie wat hy sing nie.
0: Wel, ons sal het op die radio speel nie, maar dit is Zon Sonneke, so die original weergawe is daar klaar, heeltemal moontlik, so ja.
4: Dis juist die woorde, pour your sugar on me, wat ek sing het as welcome to the thunder.
0: Nee, welcome to the thunder. Ugh, daar is briljant. Die laaste een wat ek vir jou het vir vandag, en hierdie is teen elke liewe greintjie van my hart, want is een van my ginseling liedjies, die Green Day is the time of your life. So die regte lirieke is, it's something unpredictable, but in the end it's right. Maar klaarblijklik hoor mense, the Indian was right. It's something unpredictable, but in the end, the Indian was right gewees. Och, kom ons hoor. Ek gaan om 'n klein bietjie vroeër vir jou begin speel, want dit is Green Day en dis 'n moeite.

0: Mijn persoon ik burgemeester in Centurion.
1: Morgen André, ik ben de burgemeester in Centurion, ik check in. Ik zie me nog zeker niet, ik ga naar huis kijken wat ik denk is muziek. Weer eens dankie voor lekker muziek, dus hij is uit voor lekker naweek. Mooie dag, cheers.
0: Cheers, dankie, geniet je naweek. Marnel het ingeloer van Einde Doorns, dankie voor jou Marnel. Je hebt een baie lekker naweek verder. Hy is nie in naam nie, maar sê net, geniet jou program, baie dankie, geniet die muziek, jy moet awesome naweek verder, baie dankie vriend, hoor, vir jou ook, Marley het ingeloer, lekker naweek vir jou, Marley Alet, checking in vanuit Mossel Bay, Brenda het gesê, jy moet lekker naweek, he. Geniet dit, dankie vir jou ook Brenda, jy moet een wonderlijke lekker naweek verder, he. Rightio, dis die inchecks, dis die inloer, Penny, what is the answer?
2: Today's Linker Lobcrapper. What comes in many varieties and can't be seen or touched, but it often makes you move? Music. The answer is music, baby.
0: Mm-hmm.
2: Woohoo! Well, there you have it, honey buns. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

0: Sophie B. Hawkins made it right beside you. Bokra to you. Dit is by ons 15 minute voor 3. Goeiemiddag. Nog een nieuws op pad om 3 uur, maar...
1: Die Triple Light Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Kijk gelijk die paaie op hierdie vrijdag. Platte kloof, net voor Rothschild Boulevard Panorama. Is daar een ongeluk, geen beserings nie. Nooddienste is op die toneel, so klein fender bender, soos hulle sê. Glad nie lekker nie, ongeacht. Sterkte daar so. Dan Alexandra weg, Pylons. Dit is by die Metro EMS nooddienste. Wel, hulle is daar op die toneel. Wees veilig asseblief, baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Bokrari, dis vrijdag. Baie dankie aan Cherry, Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.

0: Dis Danny Will en ek verkies musiek vir jou hier op Bok Radio. Is 5 minute voor 3.
1: Die Triple H Show verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Kom so hoor gauw, jy is ons oor en oor. Hallo.
3: Middag Heinrich, hoop dinge gaan goed. Dit gaan een traffic update. In die middel van die pad, so voor Durban Road, so afdraai, is daar tyre wat in die pad lê.
0: Dankie vir jou, Laurens, voor dier het oprek. Baie dankie ook aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Nies op pad om 2 uur om ons soontje te neem, Reinu Velvet.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Puik Vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
2: Like a book rod, you got in top 3.
3: Hey, it's Iggy Azalea.
4: I'm Tolo.
3: Nicki Minaj. Cool.
5: The
3: answer
5: like a book rod, you got in top 3.

0: And you are now barrel tuned in.
1: You know what it is?
2: The Amtelijke Bok Radio got in top 3. Nummer 1.
1: Yeah, straight up.
3: Die volgende liedjie is met behulp van kunstmatige intelligensie geskep.

0: As die antwoord is stel, maar okay,
1: so ek gaan eers eens gaan en sê Springbokke.
2: Okay, so, dit beteken ons is gelijk.
0: Dit is die probleem.
2: Ons het geen idee wat ons gaan doen nie.
0: Ek denk ons doen sport.
2: Ja.
0: En dan...
2: En dan gaan ons het weer ontleed.
1: Dan figure ons het uit.
2: Okay. Voordat ons by sport uitkom, so genoeg ons is gepraat, die spoeg vol elektrische kind.

Nou, dit is Franco met Kaal Sigarette, Bok Radio, Bok TV. Weer eens, baie dankie aan die lekker uitklok span Monique, Reinhard en DJ Zian Sims. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Love Grows, die liefde groei. Ach, een lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, ons wag geduldig vir deelnemer nommer 2. Hier het een lekker stemboodskapie ingekom, goeie naam, Stefan.
1: Ek is so op een vrijdag aan, ek sit nou geniet, met my pad huis toe nou, sal ek geniet nou, weeg jy nou, een bosveld dansie daar so, so om net lust te maak vir die naweek wat voorlee. Daar lang pas my huis toe, maar jylle muziek help my, daarom deur het al.
0: Daar sê Stefan, jy moet veilig rij, my vriend. Ja!

0: Funky Town, net hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my brand Wayne de Wet. Dit is jou geraasmaartykie, elke vrijdag van 7 tot en met 10. En ja, dit gaan lekker opwindend raak in die tweede uur. Natuurlijk, die WhatsApp-lijne is al reeds oop, so jy kan begin stem of jou versoeke deurstuur vir natuurlijk jou lekker klipwerfliekie wat gaan gebeur in die finale uur. In die tweede uur, soos hulle in Engels sê, ons spice dinge so bykie op hier van Kreer en Tutu, hulle muziek is altyd lekker gelaai hier by ons. En hulle keier vanavond hier, sit die manne hier reg oor my natuurlijk, dit is Matthew. Goeienaand meneer.
1: Good evening, goeienaand, bokluisteraars, hello Brent, lekker om weer by julle te wees.
0: Ja, en waren hulle hier aan die linkerkant, manne, goeienaand.
2: Goeienaand, Bok Radio, goeienaand, Brent.
0: Daar sy.
3: Goeienaand, Bok Radio.
0: Ja, nee, die manne gaan een bykie lekker Frank Sinatra een bykie later sing, en ons gaan gesels oor hulle enkelsnit dans, natuurlijk, wat ook gebeur. So bly in geskakel, moet nie vergeet nie, jy stuur jou klubwerf versoek na 074-2009-89. Ons kop lekker af nou met Cool and the Gang. Indien jy vandag jou verjaarsdag vier, geluk met jou verjaarsdag. Get down on it, goeienaand.

Talent, talentvolle kreëren, tutu vanavond hier by jou geraadspartijkie saam met my Brent Wayne de Wet. Ach. En natuurlijk hulle die groot, groot concert, Frank Sinatra concert gaan ondersteun hier die mense, hulle is amper, amper uit verkoop. Ons gaan vooruit toe met nog lekker muziek saam met my Brent, hier is Don't Worry, Be Happy. Ja nee, alles gaan alright wees.

0: Golden Earring, Radar Love, net hier op Bok Radio, Bok TV, gepraat van love. Jou rymklets woorde vanavond het te doen met love, liefde, rooi rose, hier het een lekker eniekie ingekom van Hein, wat sê rooi rose, kyk hoe bloos ek nou. Daar sê Hein, baie dankie, en dan het ons een stemboodskap ingekry van Gerald.
1: Naand my vriend, ek sal sê rooi rose, saam met een glasje rooi wijn, saam met my nooi.
0: Daar sê, lekker man, baie dankie julle.

Die kantoor meubels te koop behoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Jan Raab met Gooi Om Tjom.
1: Om hierdie naweek op te som, ons gaan om gooi soos een millibom.
0: Nou ja, toe in die derde plek vanaan, Klipwerf, jou versoek niks anders as Mooi Fontein.

0: Jean Boucher met Koue Hande, Bok Radio, Bok TV, jou graadspartytjie elke Vrydag saam met my Brent Wayne, dat weet tot en met so 10 voor 10, die finale uur. Tyd het daarom vinnig geloop vanavond. Goeie naand.
1: Hoi, vanavond gaan dit dan lekker op Bok Radio. Hoi, ek like hierdie lekker muziek. Hulle kan maar speel, man, hulle kan maar. Dit is te lekker.
0: Daar sy mee, baie dankie Jolien, ons is baie bly, jylle geniet het daai kant. In die tweede plek vanavond, so 15 versoeke, lekker ou Jan.

0: aanskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.
1: Nou ja, toe op hierdie vrijdag, die 12de juni 2026. Baie dankie en allemaal wat vanavond lekker ingeskakel het. Natuurlijk, die heel eerste eer het ons Kom ons Karaoke gespeel. En elke deelnemer daar was wenners. Wat het hulle gewen? Lekker kaartjes vir morgense vertoning hier by Heroes Restaurant. Vanavond Danny Smoke natuurlijk hier. Hy is tans op die verhoog. Morgen, The Queen Experience. Die tweede eer het ons lekker gespeel. Rein Klets, jou lijn, rooi rose liefde. En daar het ons ook een hele paar kaartjes gegee aan hele paar deelnemers. Baie, baie dankie. Julle moet veilig wees asseblief op die paaie, dit is vrijdag, dit is naweek, dink maar altyd vir die ander persoon ook op die pad, soos hulle ons altyd sê, en wees veilig, ons kuier weer maandag van 7 tot en met 10 uur, tot ziens. Ek los jou met baie lekker muziek, hier is Lonely Boer, Neil Sandilands.
2: Dis die ketting, waar die mond kan snoer, dis die laksman waar die kurre voer, dis die vat wat oor die afgrond moer, dis die